0: Goeiemôre Calvin Wild. Jy is hier so op meer op Radio.
1: Love it, I love it. Mwah.